0: Betrouwing is een symbool van die eeuwigheid. Dit is een uiterlijke teken van een innerlijke en geestelijke bad.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog een hele onthaal wat voor. Enkel lopend. Nee, nee, nee. Het sy gat gesien. Hy is nou een geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy doem nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

Ons allemaal ken voor hem Skollie. En hij lijkt me ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skollie sal jou bederf. Met

0: Owen Susak, Blanker begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.
2: Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

historie, een beetje grijzer, zo staat die tijd. Ons wordt een beetje wijzer, ik zal getuigen van je liefde. Jij zou elke woord in mij liefdesbrieven.

Yes, boys. Check gou hierdie nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

Daar sê Eva, dankie vir hy koffie en Anet, twee koppies op 'n oggend, dis lekker man. Welkom Anet, jy moet ook lekker saam luister. Ek het nog vir jou ook so verrassingkie tussen Anet en my. En Eva, hoekom word jy so ver man? Jy was kon nou lekker saam gesit en gesels het vir oggend. Jo, ja. En ek het om een hele so lekker program gehad het saterdag oggend en André en Evert, het ek die program se naam net so gehou, saterdag jou luid, en met die hoop dat hulle eendag weer sal terugkom as een paar op die radio. Ja, was so lekker gewees oggends. Maar nou gaan ek met my best doen, om ook maar een bietjie my deeltjie te doen daar. En Evert, ons moet die een saterdag oggend saam gesels. Ok, ons doen dit in die somer, ne? Ja. Ons het een plan maak daarmee. En in elk geval, ek het soke lekkere muziek om vanochtend met julle te deel. En ek gaan julle grapje vertel net na hierdie volgende nommerkie.

hoe drop hy Duitser my nou? Nou toe Annette, ek hoop jy het hom ook geniet, het was lekker gewees, daar kom nog. Ja, maar kyk, onthou nou net, vanavond is Saterdag, Joel, nee, dit is de rechte boere Joel vanavond. En of ek of Jimmy, ons sal nog hoor, Jimmy sal nog mee laat weet. Hy het al 5 uur vanochtend beginne werk, nadat hy gisteravond het wanneer toe saam met julle gekuier het. So hy sal mee laat weet hoe laat hy moet werk vandag, en of hy die program gaan doen en of ek het gaan doen. So ons sal nog hoor. Maar julle moet inskakel vanavond vir boere Joel, dan kan julle mis maar hoor wie dit is. Het maak my toch nie saak wie dit is, jy is die muziek wat tel. Nou ja, en Saterdag aand is altijd een lekker aand vir boere muziek. En ek weet, Pieter hulle braai net sekere aande van die week, soos bijvoorbeeld vrijdag aand, saterdag aand, sondag aand, maandag aand, dinsdag aand, woensdag aand, donderdag aand, net sekere aande. So hulle sal sekerlik luister vanaand dat die boere Joel. Ja, het is reg so. En op 'n saterdag aand, altyd.

Dat is hij. Dit land weet, zij zegt het is maar vrij koud. En daar zo in de Kimberlyse wereld, zij zegt het is vrij koud. Ja, en ik geloof haar, want ik heb daar gewoon mensen. Dit was mijn eerste koude ochtend. Nee, niet eerst in die Amerika, ik heb ook wij koud gekregen, maar ik bedoel, is mijn eerste keer daar in Kimberley toe geweest. En allemaal is mij gezegd, jongens, hij blijkt warm word, dan brand je dood. En als jij, verskoning, en als jij in die winter daar is, het is leeuwkoud, mensen, leeuwkoud. En dit is te koud. Dat jaar was het baie koud, maar het was alright geweest. Trek maar warm aan, jy weet, en sit maar as jy, die enkie wat ek gereed het, werk toe, het ek maar die heater aangesit in die kar. Maar ek het wel lekker kar gehad, en dan gaan ek gou uit die huis uit, nie uit die huis uit, jy stap maar uit die huis uit in die garage, dan skakel ek die motor aan, en ek sit my verwarmer aan, en hy staan dan luier daar vir so 5 minute, as ek inklim is hy lekker warm, kom ek by die werk, en sit ek nog so minuut of 2 rede om die warmte te geniet, skakel af, en dan gaan ek in, werk toe. En

0: Ja. Tijdens mijn laatste bezoek aan de dokter, toen zei ik voor hem, ik zoek een tweede opinie. Toen zei hij mij, kom morgen terug. Ja, moet ik weer betalen. Nou toe. Ja, je weet, ik het ook al geleerd al, hè. En ook kom bij die dokter aan met een komkommer in zijn linkeroor, een wortel in zijn rechteroor en een pisang in zijn neus. Die man vraagt, dokter, wat is verkeerd met mij? Die dokter antwoordt voor hem, je eet verkeerd. Oké, ja, je eet verkeerd. Jack de Priester, het hierdie nommerkie geskryf, oor een oukie wat kom kuier het by sy dogter. En hy was nie impres met die oukie nie, en hy vertrou ook nie die oukie nie, want hy kom seker daar maar vir een van die dele uit, wat nie gewild is nie, jy weet of nou Kaapse Kraaifontein is, of nou Denville in Pretoria is, of Brakpan is, ek weet nou nie precies waar het was nie, maar hy was nie impres met die oukie nie, toe skryf hy die liekie. Nou ja, geniet om. Ja, jy wat luister, geniet om lekker.
1: Net op Groot Tunes, met trots geborg deur Verseker. Groot op Afrikaans, groot op Tunes.

Prachtig, nee. Ik wens, ik kon net blij. Nou ja, en hierdie enetjie, lekker ouwekie, lekker ouwekie. Ons moet om indruk vanoggend, ons moet. En mensen, ik is so excited oor die mooie weer hier by my. Ek trek nie eens ou wynkie nie.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is verbond met die vader. So vat nou my hand. Het genoeg opgevreed. En hoor nou my kreet.

Sinne kijk even mij. Alsof jij mij kan verleiden. Maar slaags niet een rekkie.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zin voor jouw leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert zal we altijd bij

altijd wens voor jouw lelies, altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vaart. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog blijft.

vreemde plek op te vat. Vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap zoek om ons te doen, dan is je lichaam op en wil vermoeidheid omkap.

faire vor i blansia. Ani han fanta fun ben, as i son sac, spiel sei di moist melodin. Auf anger skin di pant, opgesleiten wat en zwart. Die klavierse grootste vreugde, hartseer en verlangen, verstaan die hart zijn diepste smart.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos en advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internet radio met style.

Lekker man, lekker. Waar is het lekker? Net hier is het lekker. Net hier is het lekker. En dan mijn voeten jek nou zo, ik kan niet met mijn lach ook niet. En dan, mensen. Jan Souspens het net gezegd, mensen. Die bed is leeg, die schoenen is vol, maar hier die schoenen van mij is vol. Maar ik wil niet stil zitten. Nou ja. En ik heb nog zo, ach ik het baie lekker muziek, die tijd is nou steeds. So half 7. Ons gaan nog laat kuier. Tot laat kuier. Is julle reg daarvoor? Nou toe, kom so 'n blikkie in 'n ry, so 'n paar in 'n ry. Ek het nog op 'n bietjie lekker musiek vir julle.

Vriende, vriende, vriende, ek is veronderstel om nou 8 uur op te hou, maar het gaan so lekker. Ek het besluit, ek gaan maar nog een bykie aan hardloop. Is dit recht met julle? Is dit recht? Kom, maar gaat ons voort. Dankie, ek krijg een ja en een ja en een ja.

Ons karren die begin nie altijd dadelijk nie, maar dat maak ons nie van ons slechte mensen nie. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het nou, maar dit is voor geld. Dus toch ook kiezen waar ons het ons aan besin, oor die dingen in die leven wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons fouten, maar dit is ons normaal. Gelukkig kom ons daarom altijd tot de verhaal. Het rapper is dit ook ek nou dat alles wat gebeur het, daar

Zonder zes is net als onze eerste rivier. De lieve is er in de maat, toch is het die. Waar alles ik gepraat raak, de mensen dit wat zak maak. Plek voor plannen en verdromen, gemak raak. Ik ben toch in die daad, tot klaar, te kon gestappen. Piekies, piekies, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen en hoe bij ons al gelacht het. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerste in die leven, of en ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik het zielen kon beleven. Dan die mensen en die dingen, die plekken waar ik al gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebeurt. En dan zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot aan met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: find his way. Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan Groot Radio.

Hij zo fris, zo sterk, zo moedig, zo'n dagavond. Man, hij is nors, hoor, jij verstaan niet mijn maat. Al die kanten van zijn bed is verkeerd, altijd kort van draad. Maar als die bakkie staan in ijdel, recht voor die dagse jacht, dan kom om drie stuk plooi in zijn kerels, wacht geslacht.